0: ritme van de Brainport. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Sit van der Linden met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit

inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitzicht.

uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.

0: who that? G-G-Y.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het nationaal bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten. En hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27...

0: 9 kilometer. De vertraging is groot en de rechterrijstrook is dicht. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel, 3 kilometer file bij Nieuwkuik.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. Flinke hoofdbui in Eindhoven zorgde gistermiddag voor overgelopen straten in de wijk Achtse Barrier. De bewoners moesten soms ingrijpen om waterschade te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot de opluchting van veel bewoners. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slekers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Een wandelaar uit Best deed op de Oorschotse Heide een opvallende vondst. Een groot oefenwapen van Defensie, ruim 1 meter lang. De 71-jarige Jos Willems zag het voorwerp in een sloot liggen en leverde het later in bij de marechaussee. Defensie laat weten dat het om een oefenversie van de Panzerfaust 3 gaat, ongevaarlijk en gebruikt tijdens een training. Dat het wapen was blijven liggen komt doordat militairen ter plekke nog aan het oefenen waren. Tot zover het nieuws, meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file. Op de A59 Den Bosch richting Knopend Zonzeel 4 kilometer file tussen Engelen en Nieuwkuik 7 minuten vertraging.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je

0: Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
6: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
5: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
7: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
5: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum 10 minuten vertraging tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik 3 kilometer.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.

0: Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. Flinke hoofdbui in Eindhoven zorgde gistermiddag voor overgelopen straten in de wijk Achtse Barrier. De bewoners moesten soms ingrijpen om waterschade te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot de opluchting van veel bewoners. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slegers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Een wandelaar uit Best deed op de Oorschotse Heide een opvallende vondst. Een groot oefenwapen van Defensie, ruim 1 meter lang. De 71-jarige Jos Willems zag het voorwerp in een sloot liggen en leverde het later in bij de marechaussee. Defensie laat weten dat het om een oefenversie van de Panzerfaust 3 gaat. Ongevaarlijk en gebruikt tijdens een training. Dat het wapen was blijven liggen komt doordat militairen ter plekke nog aan het oefenen waren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
6: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
5: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
7: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
5: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter.

0: stopte door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: headlines.
1: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. Flinke hoofdbui in Eindhoven zorgde gistermiddag voor overgelopen straten in de wijk Achtse Barrier. De bewoners moesten soms ingrijpen om waterschade te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot de opluchting van veel bewoners. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het Stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slekers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Een wandelaar uit Best deed op de Oorschotse Heide een opvallende vondst. Een groot oefenwapen van Defensie, ruim 1 meter lang. De 71-jarige Jos Willems zag het voorwerp in een sloot liggen en leverde het later in bij de marechaussee. Defensie laat weten dat het om een oefenversie van de Panzerfaust 3 gaat. Ongevaarlijk en gebruikt tijdens een training. Dat het wapen was blijven liggen komt doordat militairen ter plekke nog aan het oefenen waren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etteleur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Dat komt door een ongeluk. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje...

0: buddy.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaarde celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwbuddy.nl.
6: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boksprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. Flinke hoogstbui in Eindhoven zorgde gistermiddag voor overgelopen straten in de wijk Achtse Barrier. De bewoners moesten soms ingrijpen om waterschade te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot de opluchting van veel bewoners. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slekers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Een wandelaar uit Best deed op de Oorschotse Heide een opvallende vondst. Een groot oefenwapen van Defensie, ruim 1 meter lang. De 71-jarige Jos Willems zag het voorwerp in een sloot liggen en leverde het later in bij de marechaussee. Defensie laat weten dat het om een oefenversie van de Panzerfaust 3 gaat. Ongevaarlijk en gebruikt tijdens een training. Dat het wapen was blijven liggen komt doordat militairen ter plekke nog aan het oefenen waren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is tot 1 uur de N389 Etten-Leuren-Zevenbergen in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenberg. En tot zover de ANWB-verkeer.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraathoveniers.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden... en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N389 Etten-Leur-Zevenbergen in beide richtingen dicht tot 1 uur vanmiddag tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. En tot zover de ANWB.
1: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstratenhoveniers.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. Flinke hoogstbui in Eindhoven zorgde gisterenmiddag voor overgelopen straten in de wijk Achtse Barrier. Bewoners moesten soms ingrijpen om waterschade te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot de opluchting van veel bewoners. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het Stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slegers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Een wandelaar uit Best deed op de Oorschotse Heide een opvallende vondst. Een groot oefenwapen van Defensie, ruim 1 meter lang. De 71-jarige Jos Willems zag het voorwerp in een sloot liggen en leverde het later in bij de marechaussee. Defensie laat weten dat het om een oefenversie van de Panzerfaust 3 gaat. Ongevaarlijk en gebruikt tijdens een training. Dat het wapen was blijven liggen komt doordat militairen ter plekke nog aan het oefenen waren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeer.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer.

0: En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. Flinke hoogstbui in Eindhoven zorgde gistermiddag voor overgelopen straten in de wijk Achtse Barrier. De bewoners moesten soms ingrijpen om waterschade te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het felle regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot de opluchting van veel bewoners. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slekers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Een wandelaar uit Best deed op de Oorschotse Heide een opvallende vondst. Een groot oefenwapen van Defensie, ruim 1 meter lang. De 71-jarige Jos Willems zag het voorwerp in een sloot liggen en leverde het later in bij de marechaussee. Defensie laat weten dat het om een oefenversie van de Panzerfaust 3 gaat. Ongevaarlijk en gebruikt tijdens een training. Dat het wapen was blijven liggen komt doordat militairen ter plekke nog aan het oefenen waren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur Zevenberg is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Prinsenbeek en Zevenberg. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.
4: Glow FM, I don't need your words. If you want

0: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe.

0: chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reynders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB.
6: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
8: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
9: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.

0: headlines.
1: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. Flinke hoofdbui in Eindhoven zorgde gistermiddag voor overgelopen straten in de wijk Achtse Barrier. Bewoners moesten soms ingrijpen om waterschade te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot de opluchting van veel bewoners. De jongen die zaterdag 21 maart een vrouw heeft bedreigd op het Stationsplein in Eindhoven heeft zich samen met zijn vader gemeld bij de politie, dat meldt het ED. De jongen zou het slachtoffer vermoedelijk met een vuurwapen hebben bedreigd. De vrouw liep weg en belde na het incident de politie. Die deelde vervolgens de beelden van de jongen via sociale media en op haar website. Kort daarna meldde de tiener zich samen met zijn vader op het politiebureau. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks aan natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol liggen hoe ze tijdens dit soort momenten alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week het bewijs dat die protocollen niet genoeg zijn. San Quinn zoekt 1600 nieuwe bloeddonoren in Eindhoven. Het aantal donoren loopt jaarlijks terug omdat donoren stoppen door ouderdom of gezondheidsredenen. Terwijl voor operaties, kankerbehandelingen en ongelukken juist veel meer bloed nodig blijft. San Quinn benadrukt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% doneert. In Eindhoven zorgde 3 jaar geleden de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slekers nog voor een grote toestroom aan nieuwe donoren. Een wandelaar uit Best deed op de Oorschotse Heide een opvallende vondst. Een groot oefenwapen van Defensie, ruim 1 meter lang. De 71-jarige Jos Willems zag het voorwerp in een sloot liggen en leverde het later in bij de marechaussee. Defensie laat weten dat het om een oefenversie van de Panzerfaust 3 gaat. Ongevaarlijk en gebruikt tijdens een training. Dat het wapen was blijven liggen komt doordat militairen ter plekke nog aan het oefenen waren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Zevenbergen en Teleur is dicht in beide richtingen tussen Zevenbergen en Prinsenbeek. Het duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Mocht u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: dieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus, Didier Reinders, loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etteleur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. Dat duurt tot 4 uur vanmiddag. En door een ongeluk is de N278 Maastricht richting Vaals dicht tussen Veilen en de Duitse grens. En tot zover de ANWB.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

deze week. De Glow FM.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Binnen 10 jaar is er een groot tekort aan zorgpersoneel in de regio Eindhoven. Dat staat in het regioplan voor de zorg. Door de vergrijzing verdwijnen mensen die in de zorg werken, en er komen juist meer mensen bij die zorg nodig hebben. In het zorgplan wordt een tekort van 20% genoemd in 2035. Zorgwekkend, want dat is 4 keer zoveel als de tekorten nu. Anja Vogels wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Eindhoven Pride. Ze was backstage-coördinator bij het Pride Vibes Festival en volgt eind juni Benjamin Hector op. Sinds 2023 was hij voorzitter van het festival dat diversiteit, inclusiviteit en de LGBTIQIA+ gemeenschap viert. Hector is medeoprichter van de Eindhoven Pride. Het festival groeide onder zijn leiding van 1700 naar 18.000 bezoekers vorig jaar. Het is bevrijdingsdag, maar die vrijheid en blijheid nam een man in een Eindhovens park vanochtend net iets te letterlijk. Hij lag namelijk dronken en naakt op het gras in het park. Politieagenten zagen de man tijdens hun surveillance en hebben de BOA's ingelicht. Die hebben de beschonken naakrecreant 2 bekeuringen gegeven en hem weggestuurd. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks natuurbranden vorige week, waaronder op de Oorschotse Heide. Ondanks de regen van de afgelopen 24 uur is de natuur nog altijd enorm droog. En Defensie heeft daarvoor een protocol liggen om tijdens zo'n droge periode toch te kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week gebleken dat die protocollen niet voldoende zijn. Een flinke hoosbui zorgde gistermiddag voor ondergelopen straten in de Eindhovense wijk Achterbarrière. Bewoners moesten soms zelfs ingrijpen om waterschade aan hun huizen te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot opluchting van veel bewoners. En we blijven even bij Defensie, want een wandelaar uit Best heeft een bijzondere vondst gedaan op de Oorschotse Heide. De man vond namelijk een antitankwapen van 1 meter lang. De wandelaar vindt wel vaker kogels of hulzen op het oefenterrein, maar dit ding heeft hij toch even ingeleverd bij de marechaussee. Het bleek overigens geen echt wapen, maar een oefenversie van de Panzerfaust 3. De wandelaar vond het ongevaarlijke wapen omdat de oefening nog niet afgelopen was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten.

0: altijd een gaatje voor je vrij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Binnen 10 jaar is er een groot tekort aan zorgpersoneel in de regio Eindhoven. Dat staat in het regioplan voor de zorg. Door de vergrijzing verdwijnen mensen die in de zorg werken, en er komen juist meer mensen bij die zorg nodig hebben. In het zorgplan wordt een tekort van 20% genoemd in 2035. Zorgwekkend, want dat is 4 keer zoveel als de tekorten nu. Anja Vogels wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Eindhoven Pride. Ze was backstage-coördinator bij het Pride Vibes Festival en volgt eind juni Benjamin Ector op. Sinds 2023 was hij voorzitter van het festival dat diversiteit, inclusiviteit en de LGBTIQA+-gemeenschap viert. Ector is medeoprichter van de Eindhoven Pride. Het festival groeide onder zijn leiding van 1700 naar 18.000 bezoekers vorig jaar. Het is bevrijdingsdag, maar die vrijheid en blijheid nam een man in een Eindhovens park vanochtend net iets te letterlijk. Hij lag namelijk dronken en naakt op het gras in het park. Politieagenten zagen de man tijdens hun surveillance en hebben de BOA's ingelicht. Die hebben de beschonken naakrecreant 2 bekeuringen gegeven en hem weggestuurd. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks natuurbranden vorige week, waaronder de Oorschotse Heide. Ondanks de regen van de afgelopen 24 uur is de natuur nog altijd enorm droog. En Defensie heeft daarvoor een protocol liggen om tijdens zo'n droge periode toch te kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week gebleken dat die protocollen niet voldoende zijn. Een flinke hoosbui zorgde gistermiddag voor ondergelopen straten in de Eindhovense wijk Achtsebarrière. Bewoners moesten soms zelfs ingrijpen om waterschade aan hun huizen te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot opluchting van veel bewoners. En we blijven even bij Defensie, want een wandelaar uit Best heeft een bijzondere vondst gedaan op de Oorschotse Heide. De man vond namelijk een antitankwapen van 1 meter lang. De wandelaar vindt wel vaker kogels of hulzen op het oefenterrein, maar dit ding heeft hij toch even ingeleverd bij de marechaussee. Het bleek overigens geen echt wapen, maar een oefenversie van de Panzerfaust 3. De wandelaar vond het ongevaarlijke wapen omdat de oefening nog niet afgelopen was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 4 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat de industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
9: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoer.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Binnen 10 jaar is er een groot tekort aan zorgpersoneel in de regio Eindhoven. Dat staat in het regioplan voor de zorg. Door de vergrijzing verdwijnen mensen die in de zorg werken, en er komen juist meer mensen bij die zorg nodig hebben. In het zorgplan wordt een tekort van 20% genoemd in 2035. Zorgwekkend, want dat is 4 keer zoveel als de tekorten nu. Anja Vogels wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Eindhoven Pride. Ze was backstage-coördinator bij het Pride Vibes Festival en volgt eind juni Benjamin Hector op. Sinds 2023 was hij voorzitter van het festival dat diversiteit, inclusiviteit en de LGBTIQIA+ gemeenschap viert. Hector is medeoprichter van de Eindhoven Pride. Het festival groeide onder zijn leiding van 1700 naar 18.000 bezoekers vorig jaar. Het is bevrijdingsdag, maar die vrijheid en blijheid nam een man in Eindhoven's park vanochtend net iets te letterlijk. Hij lag namelijk dronken en naakt op het gras in het park. Politieagenten zagen de man tijdens hun surveillance en hebben de BOA's ingelicht. Die hebben de beschonken naakrecreant 2 bekeuringen gegeven en hem weggestuurd. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks natuurbranden vorige week, waaronder de Oorschotse Heide. Ondanks de regen van de afgelopen 24 uur is de natuur nog altijd enorm droog. En Defensie heeft daarvoor een protocol liggen om tijdens zo'n droge periode toch te kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week gebleken dat die protocollen niet voldoende zijn. Een flinke hoosbui zorgde gistermiddag voor ondergelopen straten in de Eindhovense wijk Achtsterbarrière. Bewoners moesten soms zelfs ingrijpen om waterschade aan hun huizen te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot opluchting van veel bewoners. En we blijven even bij Defensie, want een wandelaar uit Best heeft een bijzondere vondst gedaan op de Oorschotse Heide. De man vond namelijk een antitankwapen van 1 meter lang. De wandelaar vindt wel vaker kogels of hulzen op het oefenterrein, maar dit ding heeft hij toch even ingeleverd bij de marechaussee. Het bleek overigens geen echt wapen, maar een oefenversie van de Panzerfaust 3. De wandelaar vond het ongevaarlijke wapen omdat de oefening nog niet afgelopen was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is de vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. 10 minuten op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij Breda Noord 4 kilometer file. En op de A59 Zonzeel Den Bosch 5 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstratenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan, waarin

0: Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Binnen 10 jaar is er een groot tekort aan zorgpersoneel in de regio Eindhoven. Dat staat in het regioplan voor de zorg. Door de vergrijzing verdwijnen mensen die in de zorg werken, en er komen juist meer mensen bij die zorg nodig hebben. In het zorgplan wordt een tekort van 20% genoemd in 2035. Zorgwekkend, want het is 4 keer zoveel als de tekorten nu. Anja Vogels wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Eindhoven Pride. Ze was backstage-coördinator bij het Pride Vibes Festival en volgt eind juni Benjamin Hector op. Sinds 2023 was hij voorzitter van het festival dat diversiteit, inclusiviteit en de LGBTIQA+ gemeenschap viert. Hector is medeoprichter van de Eindhoven Pride. Het festival groeide onder zijn leiding van 1700 naar 18.000 bezoekers vorig jaar. Het is bevrijdingsdag, maar die vrijheid en blijheid nam een man in een Eindhovens park vanochtend net iets te letterlijk. Hij lag namelijk dronken en naakt op het gras in het park. Politieagenten zagen de man tijdens hun surveillance en hebben de BOA's ingelicht. Die hebben de beschonken naakrecreant 2 bekeuringen gegeven en hem weggestuurd. Defensie moet zo snel mogelijk naar de eigen oefenregels kijken. Die oproep doet de provincie na de reeks natuurbranden vorige week, waaronder op de Oorschotse Heide. Ondanks de regen van de afgelopen 24 uur is de natuur nog altijd enorm droog. En Defensie heeft daarvoor een protocol liggen om tijdens zo'n droge periode toch te kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week gebleken dat die protocollen niet voldoende zijn. Een flinke hoosbui zorgde gistermiddag voor ondergelopen straten in de Eindhovense wijk Achterbarrière. Bewoners moesten soms zelfs ingrijpen om waterschade aan hun huizen te voorkomen. In Helmond liep de Henri Dunant-tunnel, beter bekend als de Badkuip, opnieuw onder water. Het vele regenwater was niet lang na de lokale bui weer snel verdwenen, tot opluchting van veel bewoners. En we blijven even bij Defensie, want een wandelaar uit Best heeft een bijzondere vondst gedaan op de Oorschotse Heide. De man vond namelijk een antitankwapen van 1 meter lang. De wandelaar vindt wel vaker kogels of hulzen op het oefenterrein, maar dit ding heeft hij toch even ingeleverd bij de marechaussee. Het bleek overigens geen echt wapen, maar een oefenversie van de Panzerfaust 3. De wandelaar vond het ongevaarlijke wapen omdat de oefening nog niet afgelopen was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen in het zuiden van het land. Rijdt wel langzaam over de A16 nu vanuit Breda naar Rotterdam. Kapotte vrachtauto bij Dordrecht veroorzaakt 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging bij Oorschot.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Bellen Speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bellen Speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rustig op de wegen in onze regio. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 10 minuten vertraging. De andere kant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Een ongeluk met 2 personenauto's en een motorrijder bij Moergestel. De weg staat dicht voor Berg.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. TU Eindhoven, Pontus Hogeschool en Tilburg University weten nog niet of er gegevens bij hen zijn gestolen, meldt Omroep Brabant. Cybercriminelen hebben de onderwijssoftware Canvas gehackt. Criminelen hebben e-mailadressen, studentnummers en berichten buitgemaakt van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd. Dezelfde criminelen hackten eerder Odido en publiceerden miljoenen Nederlandse klantgegevens. Het grote oefenwapen dat een wandelaar uit Best vorige week dinsdag vond op de Oorschotse Heide had daar niet mogen liggen, zegt Defensie nu tegen Omroep Brabant. Jos Willems vond een Panzerfaust 3, een antitankwapen. Het ging om een ongevaarlijk oefenwapen en hij leverde het in bij de marechaussee. Een woordvoerder zei eerder dat Jos het wapen vond terwijl de oefening nog bezig was en dat wapens vaker even achtergelaten worden en dan later opgehaald. Maar dat is niet hoe het hoort, zegt Defensie nu. Binnen 10 jaar is er een groot tekort aan zorgpersoneel in de regio Eindhoven. Dat staat in het regioplan voor de zorg. Door de vergrijzing verdwijnen mensen die in de zorg werken en komen er juist meer mensen bij die zorg nodig hebben. In het zorgplan wordt een tekort van 20% genoemd in 2035. En dat is zorgwekkend, want dat is 4 keer zoveel als de tekorten nu. Anja Vogels wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Eindhoven Pride. Ze was backstage coördinator bij het Pride Vibes Festival en volgt eind juni Benjamin Ector op die het festival mede oprichtte. Sinds 2023 was hij voorzitter van het evenement van het jaar voor de homogemeenschap in Eindhoven. Het festival groeide in die tijd van 1700 naar 18.000 bezoekers vorig jaar. Het is bevrijdingsdag, maar die vrijheidsblijheid nam een man in een Eindhovens park net iets te letterlijk. Hij lag namelijk dronken en naakt op het gras in het park. Politieagenten zagen de man tijdens hun surveillance en hebben BOA's ingelicht. Die hebben de beschonken naaktrecreant 2 bekeuringen gegeven en hem weggestuurd. En Xander Blomme heeft een contract getekend bij FC Eindhoven. De 23-jarige middenvelder werd het afgelopen half jaar gehuurd van Go Ahead Eagles. De Belg komt transfervrij over en heeft voor 1 jaar getekend aan de Aalsterweg. Blomme speelde 3 jaar voor Go Ahead, maar wist daar niet door te breken, maar bewees zich wel bij FC Eindhoven. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van de naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
3: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
2: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, en dan is het lekker. Als ik ook gewoon netjes op mijn plek zit, toch? Ja, dat. Hey, goedenavond, Bodie met de avondshow. Even oppassen, mocht je nou richting Tilburg willen. Moet je even omrijden via Den Bosch. Heel groot ongeluk gebeurd net na een kwartiertje, half uurtje geleden. Tussen Oorschot en Moergestel op de A58. Dus ik zou sowieso niet weten waarom je naar Tilburg gaat.
5: Hello, evening.
4: Maar goed, dat geheel te zijn. Hey, goedenavond, goed dat je erbij bent. Zometeen hier, Hugo Tomek, I and Are You. En dit is Jelly Roll.

het kietelt en het jeukt een beetje. En het is een beetje aan de droge kant. En dan bedoel ik mijn lichaam, hè. En dan niet per se de intieme delen. Misschien komt dat omdat ik vorig weekend bij mijn moeder ben geweest. En die is ontzettend van de cruisevakanties.

Morgen, Fred Legrand en zijn 1-2-step. Er zijn mensen bij en die vinden het heerlijk om 's ochtends om 6 uur in een sportschool te staan, bijvoorbeeld. Ik ben zeker weten niet zo'n persoon. Als ik om 6 uur 's ochtends mijn bed uit moet, ben ik behoorlijk zo grijnig. Dus bel mij dan vooral niet. Dame die ook

0: Met sommige liedjes kun je je afvragen, joh, als je ze nou twee keer popt, is dat dan veel? Ja, met dit liedje geldt dat zeker. Lucas en Steven, Love on My Mind. Zeker aangezien het liedje uit 2015 komt en in de top 40 niet hoger dan plek 25 heeft gescoord. En dan is dit de derde keer geweest dat ik hem heb gehoord. Goedenavond, het Glow FM weerbericht in Eindhoven. Komende 48 uur wisselen het bewolkt en af en toe wat zon. Temperatuur rond de 17 en 19 graden. En vanaf het weekend iets meer zon en temperaturen dan ook ietsje hoger.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Dit is echt zo eentje in het lijstje van TikTok-liedjes die heel groot werden. Waarvan iedereen zei, ja, dit gaat de volgende. Dit is het volgende megatalent. Hoe zou het nu eigenlijk gaan met Kenya Grace? Speaking of mensen die opkomen en vervolgens ook wegvallen, daar is deze man er gelukkig geen van. Tim was al een paar jaar lekker aan de weg. Zeker wij van Kloof hem vinden het fantastisch als hij weer met een nieuw liedje uitkomt. Is het geval voor Ben van Keuring en dit is zijn nieuwste. Dit het.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind de afgelopen twee, drie dagen behoorlijk depressief als ik zo naar buiten kijk. Met het weer, aangezien we toch al wel een klein voorproefje hebben mogen ontvangen van nou, wat positief zou kunnen zijn voor deze zomer, denk je niet? Ik bedoel, we hebben in Eindhoven de 28 al aangetikt. Het was goed zoeken, maar we hebben het aangetikt.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
3: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
2: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Glow Evening.

valt mij ook op dat door de laatste jaren een hype gaande is. En dat vind ik een hele positieve hype. Dat artiesten weer daadwerkelijk geïnspireerd worden door het normale leven. Zo ging Harry Styles voor onder andere dit liedje, zijn laatste album in totaal, is hij op reis gegaan en heeft zich door allerlei culturen en personen laten inspireren voor bepaalde muziek. Je hoort American Girls. Deze man die heeft dat ook gedaan. Heeft heel veel 70s geluisterd voor Homewrecker.

man die het heel belangrijk vond om een helipad in zijn tuin te hebben, om er vervolgens niks mee te doen. Ed Sheeran, samen met niemand anders. Ik moest denken aan het verhaal dat er waarschijnlijk een release aan zit komen van Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Daar is Martin aan het teasen op zijn Instagram. Hey, het is de avondshow met de meeste muziek. Sander van Doorn zometeen ook Dasha en Nol Esther.

0: Pim en Desha. Not at this party. Het Glow FM bericht vanavond en vannacht. Blijft het een beetje zoals je het nou allemaal ziet. Af en toe wat regen. Het wordt koud. Een graad of 10. Morgen een stukje warmer. Meer zon en iets minder bewolking. Met dan maximaal 20 graden.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

Het Nederlandse lied wordt steeds populairder, dat merk je aan alles. Maar dat hoor je vooral op heel veel verschillende manieren terug. Vooral in de Nederlandse muziek op de radio. Zo is er Russo, die zit er precies een beetje tussenin. Wat er allemaal gaat gebeuren, namelijk Emma Heesters en Russo hebben samen een nieuw liedje, dat heet Liefdesverdriet. En zo meteen het andere uiterste van het spectrum, Gordo en Reinier Zonneveld. Dat is ook Nederlands. Iets ander Nederlands,

Er zijn mensen en die zweren erbij dat als je muziek luistert in een donkere ruimte, dat je er dan meer van geniet. Omdat je dus het geluid beter verwerkt. Ik vind het gewoon lekker om in de auto te zitten, standje burenruzie aan te knallen en dan gewoon mezelf helemaal tinnitus aanwapperen. Is deze

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook 2 voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
3: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
2: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avonddienst.

Glow FM met Usher. En Kissing Strangers. Op bevrijdingsdag 2026. We vieren natuurlijk één groot feest hier in Eindhoven. En ook op andere plekken. Bevrijdingsfestivals zijn aanwezig natuurlijk. Maar ook

Ik zei het al, hè, 5 mei, bevrijdingsdag. Met vandaag veel bevrijdingsfestivals. Waaronder ook uiteindelijk een artiest. Het grootste orkest van mensen met een beperking. De Josti Band heeft vandaag gewoon op 4 plekken opgetreden.

0: En ik hoop dat ik jouw vrijheid ook gewoon een beetje kan laten vieren. Met zometeen de Baby Rexha. New Religion. Marshmallow komt er ook aan met Be Kind. Nu Meteor en Fleming. Belgisch en Nederlands bij elkaar. Niet nodig op Glow FM.
1: Dit is Glow FM.
2: Glow FM. Lichem.

FM met Fateless, Baby Rexha en New Religion. Ja, al meer dan 30 jaar is het een begrip in Nederland. De bevrijdingsfestivals in heel Nederland. In Brabant, dit keer in Den Bosch. Maar ook natuurlijk gewoon in Eindhoven, hier wat Freedom Festivals. Al die festivals kan je gewoon trouwens gratis naartoe. Dat vind ik toch wel ja, een pracht iets. Je weet natuurlijk wel dat brood moet betaald worden. Energie en licht en water moet allemaal betaald worden. Maar toch krijgen we het voor elkaar om op 5 mei de bevrijding van Nederland ervoor te zorgen dat we in heel Nederland gewoon allemaal artiesten hebben staan die voor onze vrijheid uiteindelijk een mooi feest maken. Nou, beter kan eigenlijk niet. Ja, ik had het al even over wat ambassadeurs in het begin. Dit jaar zijn er 4 ambassadeurs in totaal. Rolf Sanchez, die in Drenthe, Amsterdam, Utrecht en nog een keer in Amsterdam uiteindelijk gaat spelen. Kassou in Limburg, Brabant, Haarlem en Den Haag. Ik had het al even over de Jostie-band. Die dus op 4 plekken in Nederland vandaag staan. Op podium staan, zowel in Zeeland, Gelderland, Overijssel en in Groningen. En ja, toch wel vriend van Glow FM, La Fuente, is dit jaar ook ambassadeur. Die is te zien in Utrecht, Friesland, Flevoland en in Zuid-Holland. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ben jij momenteel op zo'n festival of kom jij van zo'n festival af? Laat het even weten via de Glow FM app. Dan bellen we misschien zometeen eventjes kijken hoe...

Cloverfan met Sam Smith, Disclosure en Ledge. Zo, ik was even de knop vinden. Maar maakt niet uit. We gaan even kijken naar het weer. Het is bewolkt. Hier en daar is een spatje regen. Met vannacht een graad of 7. Morgen is het ook regenachtig. Trek even een regenjas aan. Wordt het ondertussen een graad of 10. En zometeen, jawel, de doortraplaat. Nu eerst Nate Smith.

Glow FM met Miles Smith en Drive Safe. Ja, meestal zeg ik twee platen en een half. Ik was een klein beetje vergeten. Ik was zo in de bevrijding van Nederland dat het drie platen zijn geworden. Maar goed, het is nog steeds gewoon hoog tijd voor de doortrapplaat. De plaat die ervan zorgt dat je rechtervoet iets zwaarder wordt, zodat je ja, morgen gewoon lekker een hakbel erbij kan pakken en de week tot midden kan hakken. Want dan is het woensdag, midden van de week, uitzicht op het oh zo mooie weekend. Ja, en misschien is het ook wel voor jou om ervoor te zorgen dat jouw avonddienst die je zelf hebt ook wel iets sneller gaat. Ja, appjes kreeg ik al wel binnen. Janneke, die appt namelijk. Ach, ik zit toch heerlijk op een festival. Ik kan alleen momenteel niet bellen. Oh ja, dat was van daarnet nog, hè? Ja, dankjewel, Janneke, voor dat appje. Geen probleem. Ik zie ook veel meer mensen trouwens die heerlijk op zo'n festival staan. Prettig, top, have fun, zou ik zeggen. Stan, die kwam in ieder geval wel. Die zegt, ja, net begonnen met de avonddienst van mezelf. Tot 2 uur 's nachts ben ik aan het werk. Doe maar even lekker een lekkere rammende plaat. Nou, die rammende plaat, die krijg jij van niemand minder dan mijn eigen naamgenoot. Tom, die komt namelijk binnen via Glow FM. Die zegt, ik ben bijna klaar met werken. Dan nog eventjes een half uurtje in de auto naar huis toe. En dan heerlijk genieten van mijn avond. Kan je mij er toch even een grote beam geven van Wescalatie? Nou, dat kan zeker. Dan komt hij aan. Wescalatie en grote beam op Glow.

Zo, als je het even over goede muziek hebt, dan had je net Glow FM moeten luisteren. Je hoort nu Another met Talk To You. Daarvoor Niels van Zandt, Instant Moment en Wescalatie, Grote Beam. Oh, heerlijk op de dinsdagavond, bevrijdingsavond op Glow FM. En nu, Klad, Eppenvloed.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avonddienst.
2: Ja, we zijn nog steeds zometeen. Milky, Just The Way You Are. September komt er ook even aan met Cry For You. Nu BTS Swim.

0: Glow FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: En het geluid van thuis.
1: Glow FM.
2: Cobra 6. Doe even de oren dicht. Dat is een behoorlijke buiker. Even wachten. En dat is niet het zwaarste wat we hebben.

van je eigen bloed, dan wil ik je toch wel vragen om bloed te doneren. De bloedbank in Eindhoven zoekt namelijk 1600 nieuwe donoren. Het wordt namelijk steeds minder, alleen ja, we moeten het wel hebben. Denk aan bijvoorbeeld kankerpatiënten, maar ook aan operaties. Is toch wel prettig als we wat bloed hebben. Ja, naar schatting heeft 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig. En ja, ondanks die grote belang doneert slechts 3% van de bevolking. En dat is veel te weinig. Toch wel gek, want 3 jaar geleden kwamen er nog wel wat mensen bij in Eindhoven. Toen perschef van PSV Thijs Slegers veel losmaakte met de oproep om bloed- en stamceldonor te worden. Toen bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was. Slegers die overleed namelijk in 2023 aan de gevolgen van leukemie. Ja, je kan daarbij dus gewoon gaan helpen. Hoe kan je dat doen? Nou ja, ga gewoon naar Eindhoven toe. Als het goed is, staat daar ergens op de markt momenteel een hele grote truck waar je bloed kan doneren. En op die manier zorg ervoor dat mensen die een operatie nodig hebben of leukemie hebben, toch gewoon door kunnen blijven leven. Best wel handig.

0: Martin Garrix op Glow FM. Gaan we snel naar het weer. Het is bewolkt, veel regen in Eindhoven en omstreken. Met in de avond temperaturen tot ongeveer 7 graden. Morgen ook flink veel regen. Pak lekker de paraplu erbij. Met een graad of 10 gaan we de middag in.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

Mia Morgen op Blauwe FM. Zometeen ga je het even horen waarom je dit net op je radio hoorde. Ja, het is echt zo. Je hoorde het. Het was niet daadwerkelijk de luchtalarm. Het was gewoon op je radio. Ja, wat dat allemaal was, waarom dat was, hoor je zometeen. Nu La Fuente en Higher When I...

Opelheid op Glow FM. Ja, zo net hoorde je daadwerkelijk goed. Het luchtalarm ging af op je radio. Dat was eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling. Maar gisteren was het niet de bedoeling. Gisteren natuurlijk 4 mei, dodenherdenking. Ja, wel de eerste maandag van de maand. Alleen hebben we dan landelijk afgesproken dat we niet de test doen van het luchtalarm. Ja, toch in de regio Eindhoven hebben ze op een aantal plekken het wel gehoord. Tenminste, ik vraag me af of de mensen het echt wel, nou ja, bang waren dat het luchtalarm afging. En dat ze dachten, de Duitsers komen. Nou ja, dat was dus niet het geval. En het was per ongeluk in sommige palen ging het af. Waarom het was? Ja, dan zeggen ze het eindelijk. Foutje van de meldkamer. Nou ja, foutje bedankt, hè. Oftewel, volgende keer als je dit hoort. Er is niks aan de hand. Niks aan de hand. Niks aan de hand.

Lekker zeg, dinsdagavond met Tabausa en Magnetic. Ja, als je het mij had gevraagd, had het best wel de track van de week kunnen zijn. Maar goed, ja, we draaien hem hier gewoon als standaard op Blauw FM. En dan ja, vind ik het toch niet zo prettig om dat de track van de week te maken. Goed, over de track van de week gesproken. Het is tijd voor de track van de week. Het is bijna het einde van de avonddienst, dus ja, dan moet ik hem nog wel even erin kunnen fietsen natuurlijk. Track van de week, mijn vaste plaats van deze week. Elke dinsdagavond tijdens de avonddienst tussen 9 en 11. Kijk ik opnieuw op mijn Spotify playlist welke plaat ik helemaal grijs aan het draaien ben. En dat wordt dan de track van die week. Maar de track van de week kan ook gewoon zo goed zijn dat hij gewoon kan blijven zitten. Dat hij gewoon op de troon blijft zitten en niemand hem er vanaf kan stoten. Nou, dat is het geval van de track van de week van vorige week. Want het is gewoon een zittenblijver. Het is van de Nederlandse artiest Zep. Ja, je kent hem eigenlijk al stiekem wel, maar hij heeft al wat aantal platen gemaakt die niet echt heel erg veel op de radio gedraaid worden. En ik zeg alleen maar, zonde! En daarom draai ik hem gewoon als track van de week. Mijn vaste plaats van deze week, tweede week achter elkaar. Zep en Figure It Out op Glow FM. I'm in the truck and I wanna crack.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

拜。

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Jennifer Opperloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.